ben ik echt daarover gehoord. We vertellen dat we zijn kleine partner. Boko, Fisali, en Abba. We hebben het verder gehad met Afrika als baal. Ik zeg, mijn broer is zo goed. We zullen me ook naar, ze kunnen naar de zemmen, naar het domein, naar de adab, naar de atleet, naar de watanij. فهذا المخبرك يا نحنا وهلا مارك عم بتعيط عليا ما تشوفه

Ik heb een lippen gekomen. Ik ben lippen, ik ben toppenbaan. Ik ben aan de lippen. Ik heb een lippen gekomen. Ik heb een lippen gekomen.